dat ons dat in eerste linie ongeloven gefehlt haf. Wie evangeliewe ons Gott? En gloeven vast eraan, dat hij dat baaste voor ons merken wordt. En dat meint dan niet zo veel, dat de ene ware wordt goene kennen, de andere wordt ware zijne kennen, en de andere die kriegt dem geloofden mens drie woorden haf, der hem dood moest afgeven. Die garantie haf ik niet. Aber de ene garantie haf ik, de Herrlichkeit ab ewig im Himmel bij onsem Herrn, bij onsem Schöpfer. Dei is ons garantiert, wenn wir an Jesus Christus glauben, dei für uns gestorben ist, dei dat Abfall gebracht haf, wird wie niemals betulen können.

En dis breif. Daar zegt het dat we zullen obacht geven op dem die zo'n grote geleden heeft wegen die zender er jegen aanstrijden, dat we niet zullen meid en moedloos worden en aanstrijden jegen die zender. Zeg maar, du wirst een zeer moedloze persoon zijn, want du zest nust houdst als bloos de boog predigt. Me jammer dat am die van dat alles is, wat die religion is. Wann dort alles is, wat du hast, dann bist du weich van de radung in Jesus Christus. En dort is woa. Wie zullen obacht geven op Jesus en zijn persoon en wat hij gedaan heeft en deed, zijn werk op dat kruis. En hij heeft een gedicht gegeven en even zat is dat ungefähr zo als dit. Wann die storm hoog hertoopt, wann dat je wetter den hemel traant, wann mijn ogen donkel zijn met tronen, dan mijn ziel, jef obacht op arm, wann mijn plannen am stof liggen, wann mijn hoopning verschwatscht is, wann dat laatste janke weich is, dan mijn ziel, jef obacht op arm, wann ik odee met zeier to mijn beste vriend, wann mijn hart weedet met diepe truwe, wann al mijn gelenken weedonen, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Wann mijn weich schwor is, en door jeder dag frische proef zend, wann mijn geloven en mijn hoopning donkele zend, dan mijn ziel, jef obacht op arm. Waltje oder zonne schien, donkel oder kloor, bij twee diester oder morje licht, wann mijn vrede geen moed heeft, dan mijn ziel, jef obacht op arm. En dat is wat we in dit brief doen willen en zelen. God zijn juist wordt ons dat met de kloor maken. En dat brengt ons dan bij de zevende vers, en dat brengt ons bij de tweede gevoer teken. En dat is de gevoer van twijfel. We moeten goed obacht geven op dit en bijzonder staan denken, to wem dat geschreven weer en de amstend die door weeren. Daar zijn goede lectionen voor ons in dit poort. Hij zegt in den zesde vers dat Jezus Christus is de zin over zijn eigen huis. Hij is de zin, hij is de erschaffer, hij is niet de creatuur, hij is niet een deiner, hij is de Gotteszin. En wem zijn huis zijn wie? Nou, wie zijn zijn huis? Deze groep, die levende zijn, die worden gemeend. En zoals hij daar zegt in dat zesde vers, en dat zal eindelijk zeggen en er staat waan wie dat tover truwe vast houden, zal dat zeggen zentemol wie dat tover truwe vast houden. Manchmal waan wie andere christen beobachten, dan hebben we vraag of die werkelijk bekeerd zijn. Ob God weet wat hem hart vergeet, vriend. Beter is het bij wiet, wann ans leven dat klar en deutlich bewiesen deed, dat wie waar de geboren zijn. En wann wie en Gottes kind zijn, dan waar wie vrede ha en de hoopning, vast bij de mijn. Dat is schuld, ob met meere christen is dat niet goed te zijn en erleven of ze werkelijk bekeerd zijn oder niet. Ik traf iedermaal christen die schien weinig wat anderen weten als gramzaaien, en egel wat ha even wat ze klagen. De ha leider geen vrede, schijnt. Nu, zoals ik zei, in de zevende vers is de tweede je voorteken. En dat is interessant, over dat eerste woord in de vers is doram. Hier is vader zo'n woord, en dat is zo als een deur, die beide wij open toejeet. Dat wordt meermaal passeren in dit kapitel. Dat is hier nu in den zevende vers, dat we in den eerste vers en het zware te vingen in den tiende vers. Dat is dan met dat hem zin wat hij rood verder gezegd heeft, en is ook wichtig voor wat hij nodig zei wordt. Dat is in je voorteken door op den weg naar hemel. Dat zegt, check bij de weg, eer du wieder jeest. Nu dat derde kapitel, zevende en achte vers. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, vandaag, wanneer je zijn stem hoort, dan verhoort je een harte niet, zoals in de verbetering in den dag
als je

gezegd worden in de wildnis. We zijn nu bij een zeer wichtig poortje gekomen in Gods woord. En waarde, hij fangt aan met Doram. Met dat in zin wordt al eens gezegd worden, wann dat woord dat Moses en de profeten zo wichtig weer, wordt dan wegen de weerd die Jezus reden deed. Also moet we zeggen, apostel, dat we niet in twijfel zijn wegen wat Jezus gezegd heeft. En o vriend, dit is zeer wichtig. Zoals de heilige Jezus zegt, dit is van den 95ste psalm genomen, van den 7e vers en wieder. We willen dat een beetje checken. We zijn je al dicht de psalmen gewaast en hij zegt dat anso is dat Jezus Christus is en zo meer jede psalm. Ik kan niet zeggen dat ik am en jede psalm vingen kan, maar zekerlijk is hij hier en den 95ste psalm te vingen. En dit is een zeer wichtig psalm. En dit zijn dan de 7e bij 11e vers. Dan hij is ons God, en wij zijn dat volk van zijn weid, en de schoop en zijn hand. Vandaag, wanneer je zijn stem hier willen, dan doet je nog horten niet hoort maken, zoals in den dag als je nek schweren, zoals in de verzekeringstijd en de wildnis, als je voders mij uitproefde en zagen mijn werken. Daarom weer ik even dat je schlecht oorlijk en zeed, immer gonne ze en ere horten en erwaak, en ha mijn weg niet gechant. En zo schwoer ik en mijn oeien dat zij niet zullen en mijn ruw en inkomen.

We hebben hier nu dan een Hebreeën dat uitleidt van dat poort van den psalm. Israël wordt als je geeft als een bijspel. En ik wil een beetje nemen dit te betekenen. Zij twijfelde over wat God te aan versproken had. En wil zij twijfelde, kunnen zij niet in dat versproken land en komen. Dit redt van die uit dat Egypte land uitgekomen waren. Om eng van dit poort dat ik rood van den 95ste psalm geef, is dat klein het woord ruw. Dit woord is wens naar Duits mol en dit en dat nächste kapitel erwähnt. Dat meint even niet krijgt dat namelijk het jedes mol wanneer dat gebruikt wordt. Daar is de ruw van de radung en wie worden dat zijn. Dat is wat de Heer Jezus meent als hij zegt, en Matthäus 11, 28 vers, komt nu mee alle die je zwaar arbeiden en beloden zijn, ik wil je het ruw geven. Dat heet, hij neemt de zinde last weg, wanneer we nu aan komen, wils hij dat op den Golgotha kruis op zich nemen en dat ons vergeven. Dat heet, wanneer we nu aan komen, zoals hij zegt. Dat zegt dat we haar de raden der zijn bloot, zogar de zinde vergevenis. Also daar is nus dat du toelaie kanst dat God die vergeven zal, wils hij dat al je donen haft, als Jezus op een kruis voor de zin sterf. Alles wat u donen brugt is aan onnemen en aan, en wat hij voor die je donen haft leven. Nu, dit volk Israël wiste en hoorde de ruw van de radung. De werden niet meer schloven en dat Egypte land. De kämen ruut derch bloot, dat bloot op de derde past. De kämen ruut derch macht, dat leid aan derch den rode zee. Dat deed aan raden, en zo wisten zij wat de radung ruw weer. Oba, de Heer Jezus, door in Matthäus dat achtste kapitel, red dan wieder en zeed, neemt mijn joch op junt en leert van mij, dan ik zie zanftmoedig en van harte demietig, dan word je ruw vinger voor jene zeilen. Nu dat is een andere soort ruw. Dat is niet de ruw van de radung. Eindelijk word ik dat de ruw nanne van Jehoorzaam. De ruw van de vrede en dat christelijke leven. Als ze uit dat Egypte land komen en even de rode zee je gonne weer, zongen ze dat leid van Mozes en de Heer God, oder Yahweh. Yahweh is een krijgsman. Hij deed ons raden, hij is machtig. Maar nu, na een 12-daagse reis, hadden zij kunt en dat versproken het land en dan komen. Maar weet wat passiert, jo? Zij kwamen bij de grens van dat land en dan schickten zij spionen door en dan. Dat weer gar niet nodig geweest. God had te aan je gezegd, dat hij voor aan verzorgen wordt, zij zullen aan leven en vertrouwen. Maar hij geeft aan, als hij spionen verlangde, zij willen meer bewijs hebben. En zo erloopt hij aan spionen en in te checken, maar de meeste van die zagen niet dat zijn het land, alles wat zij zagen, waren de riezen door hem land. Jegendien dachten zij, zij waren zo als heersrijken, maar ze zagen God niet. Die kwamen terug in Jeva een valse bericht, buiten Caleb en Jozua. Die zeiden dat ze kunnen goed dat land innemen. Dat heet Caleb en Jozua deden. Caleb zei dat ze even de riezen gewinnen kunnen. Jo, ze schickten spionen naar dat land en verkwoosden 40 dagen bij de spionen terugkwamen. En dan nemen ze niet Caleb en Jozua er bericht aan, leven nemen zij de andere 10 er bericht aan. Als ze gingen zij terug in de wildnis in, en voor ieder dag dat de spionen in dat land weer geweest, moesten ze 1 jaar in de wildnis toebrengen. 40 dagen, 40 jaar. Ze hadden genoeg geloven uit Egypte uit te komen, maar hadden niet genoeg geloven in dat land in te gaan, en de ruw van vrede te hebben. Wat hadden zij doen zult? God zei dat de Jeva dat uitreed van ere tjingen, dat die worden door in dat land als roop zijn.
na jo God sê dat zij, de elre, ere knokkes worden door in die wildnis verstreid liggen. Dat is waar zij worden begroofd zijn. O bij ere tjinge, die zij zede, worden roop zijn, worden met de tijd in dat land en hen gaan. En zo waar we zijn, dat loter de Jezus dat valt in dat land en hen brengen. En hoe deed hij dat? Na hij schikt de arche verab. De Heer Jezus weer ver aan even den Jordan riefen je gonen. Dat valt voor nu nog eenmaal waarde even naar water steed gonen. En de Jordan riefen deed even aan. Dat water weer hoog. En zo brachten de priester de arche rauf bij hem water. En dat valt luid van een eng af. De water is weer afgesneden kraak door. En gans trek bij adem. Meer zo dat is niet de norm van de stad, lever de norm van den eerste man, die zin je deed. De Jordan weer met eenmaal dreig. Dan nemen ze 12 steinen van uit de rivierbodem, waar de priester gestonen hadden, en brachten die naar de andere zijde, waar ze heen gingen, en dat versprak het land. En dan nemen ze 12 andere steinen van uit dat land, en leden die door, en de Jordan rivierbodem aan. De 12 stenen die ze door en den riefen en dan leden, als dat woord het reg even den tjeim, even de stenen, reden van Jezus in dood. En de stenen die uit hem Jordan riefen badem genomen werden, en aan een andere zijde aangelegd worden, reden van Jezus in opstonden van dood. En vriend, du en ik worden niemals en de ruwen en komen en ons leven, en de goede vrucht van dat Kanaan land ervoren, wat wie door en hen komen der Jezus in dood en opstonden van dood. Dit is wat Paulus van reed in den Rijmenbrief als hij daarvan reed, dat wie met Christus begroofd zijn en met hem opgestonden zijn, toen niet het leven. Dat is de eentje weg wie we de ruw en Jezus Christus ervoren kennen. Voorken van mensen van hemel reden, dan reden ze van Kanaan. O mijn vriend, Kanaan is niet de hemel. We worden uitvinger dat door een eeuwige ruw is in hemel, en dat Jezus ons dat ook heeft. Over de vraag nu is of we deze ruw nu en ons schriftelijk het leven hebben, die dag voor dag ruw. Bist u een vrouw uit Christ? Leefst u in gemeenschap met de Heer Jezus en zijn woord? De enige weg hoe dat passeren kan, is doordat dat we ons vernieuwen en de Heer Jezus gaan. Een tijd nemen en zijn woord. Die met eenmaal de Heer zijn vrede en er leven ervoren. En ik traf dan ook anderen, die zeiden dat ze niet weten wat dat meent, zich te vrijen aan de Heer Jezus. Dat is eindelijk niet een geheimnis, vriend. Ik weet dat manchmal reden we van zo wat, als dat het een geheimnis is. Dat zien ze dat door Christen zijn, voor den dat christelijk het leven een last is. Dat brukt niet zo zijn, vriend. Mensen zeiden dan te mij dat ze niet uit God zijn woord schreeuwen, wanneer ze dat lezen. Na wat dacht u was u daar vingen? O vriend, geef die eerst hand tot de Heer, en dan kwam nu God zijn woord met een open hart, om te leren wat de Heer te zeggen heeft. Neem dat aan voor wat het in werkelijkheid is, God zijn woord tot die. En dan, met de tijd was u vingen. Vielleicht nicht voorts, aber mit der Zeit wirst du finden, dass Gott sein Wort deine geistliche Nahrung ist. Er sagt hier von dort, wenn du seine Stimme hörst, dann du dein Hort nicht hort machen. Hör ich nun noch an, für dem, dass er zu laut wird sein. Komm und kann er an und nenn, der ich glaube, und du die Freude erfahre. Nun der dritte Kapitel, der 9. Vers. Als jene vaders mij verzachte en op een proef stelde, en 40 jaar mijn woorden zagen. Eenelei is wichtig, en in 8 vers zegt het, dat zij in haar harte erre deden, dat we niet in haar zijn, dat we een zaag van hart. Zij stelde zich tegen de Heer, en dat we met haar willen. Eenelei dat we ook zullen behouden, is dat Israël zeer bijzondere verrechter had. Wanneer mal denken deest aan de wonder, die ze jeder dag zagen, door wie de walch, bij dag, een walch pfeiler,
en bij nacht weer dort een vierwald die aan beschutzen deed van ere vriend. Deze zijn de enige nation die jemals heeft zo wat gehoord, woord hem Herr zijn doorzennen te zijn weer. En dan voor 40 jaar hadden ze ieder dag den manna, den ze toop zamelen kunnen, en dat weer ere noring. En dat zegt ook dat ere kleder en show niemals oud worden. Die hadden veel verrechten. Tien de vers. Daarom wie ik even dat je schlecht oeilig en zeed, emma gonne ze en ere horte am erwach en ha mine woeke nicht gechant. Enem is dat niet ganz duidelijk wo irgendwer zo'ne wundertekens ervoren kan en dag van dem Herr wach ere. Ober, ze wie vol veel wat beter? O, ik weet, wie ha nicht dem Herr zien doorzennen, bij ons, zodat we dat zijn kennen. Maar wie heeft zoveel zegens in ons leven? Ik word terugkomen op dit het nächste Mal, maar dan gaat de zegen mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Hallo, lieve toehartje. Om microfoon bij jullie zijn Helen Boyen van Radio De Breek op 105.9 FM. Dit zijn de nieuwsrechten voor de week van den 8 juni. Nu is het om aanvang de nieuwsrecht van Anna Boyen van het Foodfest wat we zijn oefend houden.
2: Dit is een oefend hoort wie ons Foodfest fundraiser hier bij MCS. En wie weer een hinja de Elmer Sales Barn. En wie, want je niet weet wat de Foodfest fundraiser is. Dat is eenmaal dit jaar in juni, want wie top komen dan. Mensen top kreeuwen en hebben alle zaken te verkijken. En

De vandoosche geschichtheid, de truie deina. Twimmel een jonge haar. Hij houdt een grote wirtschaft. Te zien de wirtschaft die heet een grote huis. Veel deinerschaft, zeer veel schoop. Een grote wingode en zeer veel velden met je treed. Eines doos sammelt de ganze deinerschaft op hem af en ziet den dat hij voor een lange tijd verreizen wordt. De deinerschaft mag zich gedanken. Na jo, de jonge haar wie nog niet bevriet, vielleicht voor er zich een bruid zette. De andere dachte, vielleicht mag er je schaften. Hij houdt ook den besten wien, de beste wal, de tjant het ganze land. De andere zette, dat hij im Uitland voort. Oba tjena wost je nou. Zo komt het frühjahr. En de jonge haar verreist. Ieder trägt zijn arbeid. Aber einer wie ganz trurig von der Deinerschaft, das wie der Franz. Er muss nur ganz genau nachdenken an sein frisches Leben, wo er bei einem sehr schlechten Haar gedient hat. Er hat es da so schlecht, von tidig zu morgens, mit Lot ab und an muss er arbeiten und dann noch immer ausgepatscht worden. Und eines Tages kam sein junger Haar mit dessen öle Haar. Und als er Franz sah, freu ich ihn. Ob hij hem kon typen? Jo, waarom ook niet? Hij kocht Frans naar zich. Frans had angst. Hij wist niet wat op hem wachtte in deze huis. Ober de jonge haar gaf hem de hand, zat hem ver op een peet en zette Frans. Heb niet angst. Du wirst het bij mij ganz goed hebben. Nu moest deze jonge haar wegreizen. En Frans werd ganz treurig. Hij had hem zo goed gehad. Aber hij dacht, de tijd wordt schwind vergonnen, wenn ook zeer schön arbeiden wordt. Hij trempelde de meewe op een hemd en fang aan te arbeiden. Hij veegde de hof zo rein, dat de tjetje uit een venster tjetten lacht. Tjetje moet de Frans arbeid zo, als wanneer de haar thuis is. Zo ging ook de zomer voorbij. De schoop weer geschoren, aber lang niet zo goed als wanneer de haar thuis weer. De ernte weer opgeriemd. En langzaam vangen ze aan de twin te maken. Ober Frans ziet ieden op een oon truut en tijd. Op zijn haar treedt hem. Ober nee, hij zag hem niet. Ober hij blijft eraan. Wanneer de haar versproken had dat hij tijmt, dan tijmt ook treedt.

Zo worden de bladen schon ganz geel op een boom. En de haar wie immer nog niet gekomen. De mensen reden verschiedenes. Wie zien dat op een waag al mij 10 reizende zijn. De andere zijde dat de rijbers am overvallen hebben en Duitsers schlagen. Ober Frans leeft daaraan niet. Eines ovens kwam de verwalter en gaf bekend dat Maria zal de ganze dienerschaft dem grote zool komen. Hij jaft een vast uit. Frans wie hem stel al gans tevreed, bestemd hem te hartreed, desween wordt een vast gevierd. Dezen dag haft er zo schwoer je arbeid en zo rein je mocht den ganze hof, de hoorn verzorgd. Hij wist de haar moet komen. Op een hond ging hij met de dienerschaft in deze grote zool. Als hij neen kwam, wat zag hij daar? De desch wie ganz faal met eten. Wie hij schlag de beste schoep in hem honig gekocht. Aber dat durfde hij toch niet maken, dat had de haar niet gezegd. En de beste oude wien stond op een desch, die durfde ze ook niet nemen.

frowns, što on do on vos nich vod zaje. Oba de jonge haar zag dat blose gezicht en de troene in de ogen. En han vroeg, wat jemt het frowns dat u alleen mee bij reizen deis en waarom is het zo luidem haf en waarom brennt het licht in hem grote zool? Wie zijn de andere deina? Frans kon meest niet reden, maar hij zegt, die vieren doen vast in grote zool, die zeiden dat u dood bent. De stem van haar, die klonk ganz treurig, maar ganz ernst. Dan vroeg hij Frans, wie tempt het jong, dat u alleen niet op een vast bent? Dan vong Frans aan te reden. Hast u niet voor mij een grote prijs getold? Bist du nicht mein Haar und hast du nicht mich zu deinem Diener gemacht? Und hast du nicht versprochen, dass du weiter treu hast? Wie kann es einem anderen treu deiner? Et ich hätte die. Mit einmal spürte, dass irgendwo sich auf seinen Kopf berät. Er dachte, es wäre der Hohn. Aber nein, das wäre der Hähn von seinem Haar. Von da an bist du mein Zehn deiner. Vandaar beste voor Emma, mijn zin. Kom, we gaan naar Nena.

Er zit oft in de wereld als van het bloed slechte mensen jeft. En de mensen, die hebben vergeten dat Jezus heeft versproken dat er waarde zemt. Hij heeft ook vele tijd in ons genaloten te zien waarde komen. En vele zijn ook in ervaring gegaan. Jezus ziet uit goed en mag in een plaats rijden. Dat wanneer hij terugkomt, je met te nemen, damit je zijn door wie uitziet. Dat staat in Johannes kapitel 14, vers 3. En dan zegt hij, ziet jede tijd uit, dan zijn er weet, wanneer de mensen zien wat komen, hij zegt dan, wanneer wie op dem nicht wachten. Dat staat in Matthäus 24, vers 44. En we kunnen ook Jezus danken, dat hij heeft versproken, dat hij bade zegt, en dat hij ons alle uit maakt. En jeder Christ moet zo leven, als wanneer Jezus vandoor komen wordt. Amen.

Jezus tempted hier daarop aan, op dat wachten, geduld hebben, uitdauer te hebben. In degene, ober ook wie zele verbereid zijn, wann hij eines dores wader komen wordt. Wie zele ons klok verhullen. Nicht einfach nur reden, wann dat zennen mocht, wann Jezus wader komen kon, sondern ons ook op een längere tijd anstalle, dat het vielleicht ook nog dieren kon. In derby te wachten. In Abwort te wachten, geduld te hebben, dat is gewoon so einfach. En goed is het, wann wir da opeinander abpausen, in ons jenseitig der Biok halpen. Ook dan zo leven, dat het dem Herrn Jezus gefällt, weil wir dat versetje,

Ze weet met het Vanoorse program Vertel Me. En dat is een program hier weer levensgeschichten van mensen waar God en dat zijn leven viert. Deze programma tje je ook alle nuhartje. Die vind je in de Radio Segenswelle app. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. En Vanoorse program hier die een deel uit de levensgeschicht van Jacob Leuven. Dit interview had ik met hem im jaar 2009 gemaakt. Nu verabschiede ik mij van jullie. Mijn naam is Victor Zawodzje. Op wiederhören.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Wie wel het onze vandaagse boodschap waren een woord uit de Jacobusbrief lezen en zijn woord wie door het leren kennen. Voor een week studeert wie dat derde kapitel, de verse 1-12. De afschnitt handelt zich daarvan wat voor een grote verantwoording onze tong heeft. Jacobus warnt dat zich niet te veel mensen doen drängen zullen, leraars of predigers in de gemeente te zijn, weil zijn leerdienst een besonders grote verantwoording draagt. Dan beschrijft hij wieder, wo der Mensch dort wunderbare Geschenk der Gove zu reden, doch so völker sei er Missbrücke dort. Unsere Tung, wenn er von der Hall angesteckt ist, kann er ein gerotet Vier anstecken in großen Schuhe anrichten. In unserem vernünftigen Aufschnitt, Jakobus Kapitel 3, der Vers 13-18, redet Jakobus von weltlicher Weisheit und von so einer Weisheit, wird von Bove kommt. Wir wollen nun ein Leithorchen und dann wird Jakobus Kapitel 3 von Vers 13-18 lesen.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schek dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 673. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 673.

Gödemarius. Van de zon nog niet opgegonen is, dan durf je ook allemaal nog Gödemarius zijn, niet? Weens dat als je in deze tijd hier in Paraguay te dem klokkentijd wo dit programma uitgestrold wordt nog ganz ohne diester komt. Van de zon zit man dan nog niet zo zeer veel. En daar komt u schmo bij zeven rum. En nu is dat half zeven samarius. In de kolonie Tres Palmas van Mensajero van wo uit ik die hier hortlich geruisede. Die klokken die worden niet gestald meer in Paraguay. En door weens hebben we dat eigenlijk nu door. Als dat hier in de winter eigenlijk allemaal een bed ohne diester komt. En wat is du een mens begrijzen wanneer die dem klok einde nacht trafen des? Nou ja, die was nu vielleicht zeggen, jongen, ik dat dan schluppen. Aber dat geeft je nog mensen die zijn daarna ook nog onderwijs. En dan dat einer dag wel Lus Gödemarius zijn, niet? Zo weinig tijd wie dat is, aber als ik nog daarna schoven deed. En, nou ja, met klok 11 met 59 wie dat nog genoemd en dan mes wordt weer dan Samarius. Zo, welkom hier. De eerste koffer in Mate. Vandaag hebben we dinsdag, den 9. juni 2026. Vandaag hebben we dat waaraan met onze winterliche ziet. 9 graden zal dat afkeulen en 17 graden opwarmen. Nou ja, dat wordt meest niet leunen jagen vandaag. Want dat op maandag eenmaal al opgewarmd heeft met 17 graden, dan... Wat je dat dan nu maar in ieder geval waar het schwinner afkeulen, dan leunt zich dat eigenlijk meest niet jaag uitdragen. Wat is dat dan met die Tere, wanneer je hier in Paraguay leeft? Is dan allemaal nog Tere drinken, ook wanneer het nu zeer koud is? Ik heb mal van einer, die had zich dat Tere war dan even mal gemerkt. Hij weet, die had zich Tere abgestalt. Und dann hat er dem Hatter von seinem Fertig dann so viel in der Eigene gehäft, dass er doch vernünftig warm wird. Und dann ist einem auch ernst, wann war er eine Tere. Eine kalten Toy. Das wird hier in unserem scheinen Land mehr das. Das nächste Horch, wenn es hier mal in Leute an.

Er is van dat huis, over Moses weer een deine aan dat huis, dat weer de onderscheid. En zo kan daar een ähnliche vergelijk gemaakt worden tussen een zin en een deine, tussen de erschaffer en de creatuur, tussen dem die een harsche is en die gehoorzaam is. Also, we zullen obacht geven op dem Herr Jesus, wils hij hecher hem eer is als Moses. Dort kan dan ook wieder genomen worden, en ik wil daar een beetje tijd voor nemen, voor dem dat ik nu den zevende vers go. Moses en Jesus deden beide een zittelijke systeem verbrengen. De meeste van zonen die met gezetzelijke dingen arbeiden, zijn zich enig dat Moses dat beste en raadste gezetzelijke systeem gegeven heeft, dat jemals is gegeven worden. En dat Jezus ook een bijzonder gezetzelijk systeem verbracht en den Borg predigt. O vriend, daar is een gewaltige onderscheid tussen de beiden. Zeg maar dat gezetz dat door Moses kwam, weer de gezetz dat te doen hadden met dingen die mensen deden in hun leven. O als de Heer Jezus kwam en heeft de Borg predigt en zegt, zelig zijn die die een rein het hart hebben, dan die worden God zijne. Dat had meer te doen met karakter, zeg maar, hoe wie mensen innerlijk gezand zijn. Zeg maar, die zittelijke gezatse, die de Heer Jezus predje deed en zijn borg predigt, wanneer een de jeven wel apart van de Heer Jezus zijn radende genood en zijn dood en opstonden van dood, zijn dan een systeem van mensheid dat aanmerkelijk is te holen. En ik zei verder, dat de borgpredig apart van de radung die wie aan Christus ha, heeft meer heichler gemaakt en gemeend als eriënd zest woord. De idee dat wie zittelijke leer geven en zeien dat mensen zullen den borgpredig holen en gehoorzaam zijn, is meerlijk bloos door de radung en Jezus Christus. Dat is de eenste weg hoe wie zo God dichtbij komen kennen de Borg predigt te holen. Also, God redt durch Moses door op de spets van den Sinai Borg, en door weer rommel en dunkle waldje en blitz, en door weer schraak, en door weer een eerdbeben. Wie deden dat betonen als wie in dat tweede Moseboek waren, en zeiden dan dat het volk wiet afblieven moest. Dat vee zullen ze nicht eenmaal dicht bij den Borg komen laten. Aber nu heeft God te ons gered van op een andere borg, en dat is de Golgatha-borg genaamd. Op den borg weer door een triets, en op dat triets weer door een gebrokene, verschlagene man, die bij hem gestorven weer. Kon ik nu zeggen dat hij meer als bloos een man weer? Durch den dood op dat triets kämpft door naar deze welt de stroom van Gods zijn genood. En ik dank mijn God dat hij ons niet echt dat je zaad raden deed, wils wan dat zo weer, dan wordt des arme Rijmer, maar te zien berecht han je van zeien dat ik veel slag gemaakt ha. Ik wou matte een andere weg zieken. En ook God zie dank dat er een andere weg is. En dat is der God zijn grote genood en Jezus Christus. Also mijn vriend, Jezus is hecher en eer als Moses, en zo wordt ons nu gezegd dat we obacht zullen geven op hem. Dat zegt dat we zullen obacht geven op dem apostel en hoge priester van ons bekendnis, Jezus. Jef obacht op hem. Ons wordt dit waarde gezegd worden, wanneer we bij dat praktische komen worden en des brief. Door zegt het dat we zullen obacht geven op dem die zo'n grote geleden heeft wegen de zende er jegen ons strijden, dat we niet zullen meid en moedloos worden en ons strijden jegen de zende. Zeg maar, du wast een zeer moedloze persoon zijn, want du zes nust houdst als bloos de borg predigt. Me jammer dat am die, van dat alles is, wat die religion is. Van dat alles is, wat du hast. Dan bist du weg van de radung en Jezus Christus. En dat is waar. We zullen obacht geven op Jezus en zijn persoon.

en wat hij gedaan heeft en deed. Zijn werk op dat schriet. Hij heeft een gedicht gegeven. En even zat is dat ongeveer zo als dit. Wanneer de storm hoog hertoopt, wanneer dat je witte den hemel traant, wanneer mijn ogen donkel zijn met tronen, dan mijn ziel, je hebt obacht op arm, wanneer mijn plannen in stof liggen, wanneer mijn hoopning verschwatst is, wanneer dat laatste janke weich is, dan mijn ziel, je hebt obacht op arm, wanneer ik odee met zeer tot mijn beste vriend, wanneer mijn hart weedet met diepe truwe, wanneer al mijn gelenken weedonen, dan mijn ziel, je hebt obacht op arm. Wanneer mijn weich schwor is, en door jeder dag frische proef zijn, wanneer mijn geloven en mijn hoopning donkere zijn, dan mijn ziel, je hebt obacht op arm. Wolkje oder zonne schien, donkel oder kloor, bij twee diester oder morgen licht, wanneer mijn vrede geen moed heeft, dan mijn ziel, je hebt obacht op arm. En dat is wat we in dit brief doen willen en zelen. God zijn geest wordt ons dat met de kloor maken. En dat brengt ons dan bij de zevende vers, en dat brengt ons bij de tweede gevoel teken. En dat is de gevoel van twijfel. We moeten goed obacht geven op dit en bijzonder staan denken tot wem dit geschreven weer en de omstand die door weeren. Dat zijn goede lectionen voor ons in dit poort. Hij zegt in de zesde vers dat Jezus Christus is de zin over zijn eigen huis. Hij is de zin, hij is de erschaffer, hij is niet de creatuur, hij is niet een diener, hij is de Gotteszin. En wem zijn huis zijn wij? Nou, wie zijn zijn huis? Deze groep, die levende zijn, die worden gemeend. En zoals hij daar zegt in de zesde vers, en dat zal eindelijk zijn en er staat waan, wie dat tover truwe vast houden, zal dat zeer zentemol wie dat tover truwe vast houden. Manchmal, wanneer wie andere Christen beobachten, dan hebben we vragen of die werkelijk bekeerd zijn. Ob God weet wat hem hart vergeet, vriend. Beter is het bewiet, wanneer ons leven dat klaar en duidelijk bewezen deed, dat we waar de geboren zijn. En wanneer wie en Gottes kind zijn, dan worden we vrede haar en de hoopning, vast bij de mijn. Dat is schuld, maar met meerdere Christen is dat niet goed te zien en erleven of ze werkelijk bekeerd zijn of niet. Ik traf iedermaal Christen die schien weinig wat anderen weten als gramzorgen en egel wat haar even wat ze klagen. Die haar leider geen vrede schien. Nu, zoals ik zei, in de zevende vers is de tweede je voorteken. En dat is interessant, over dat eerste woord in de vers is doram. Hier is vader zo'n woord, en dat is zo als een deur, die beide wij op en toe jeet. Dat wordt meermaal passeren in dit kapitel. Dat is hier nu in de zevende vers, dat we in de eerste vers en het vader te vingen in de tiende vers. Dat is dan met dat hem zin wat hij rood verder gezegd heeft, en is ook wichtig voor wat hij nodig zei wordt. Dat is een je voorteken door op den weg naar hemel. Dat zegt, check bij het weg, en je doet wieder juist. Nu dat derde kapitel, zevende en achte vers. Daarom, zoals de heilige juist zegt, vandaag, wanneer je zijn stem hier, dan verhoort je nog harte niet, zoals in de verbetering in den dag, als je verzacht wordt in de wildnis. We zijn nu bij een zeer wichtig poortje gekomen in Gods woord, en waarde, hij fangt aan met doram. Met dat in zin, wat al is gezegd worden, wanneer dat woord dat Mozes en de profeten zo wichtig weer, wat dan wegen de weerd die Jezus reden deed. Also moet we zeggen, apostel, dat we niet in twijfel zijn, wegen wat Jezus gezegd heeft. En o vriend, dit is zeer wichtig. Zoals de heilige Jezus zegt, dit is van de 95ste psalm genomen, van de zevende vers en wieder.
We willen dat een beetje checken. We zijn je al dicht die psalmen gewaast en hij zegt dat anso is dat Jezus Christus is en zo meer jede psalm. Ik kan niet zeggen dat ik aan en jede psalm vingen kan, maar zekerlijk is hij hier en den 95ste psalm te vingen. En dit is een zeer wichtig psalm. En dit zijn dan de 7e bet 11e vers. Dan hij is ons God en wij zijn dat volk van zijn wijd en de schoop en zijn hand. Vandaag, wanneer je zijn stem hier willen, dan doet je nog horten niet hoort maken, zoals in den dag als je nek zweren, zoals in de verzekeringstijd en de wildnis, als je voders mij uitproefde en zagen mijn werken. Daarom weer ik even dat je schlecht oorlijk en zeed, immer gonne ze en ere horten en erwaak en ha mijn weg niet gechant. En zo schwoer ik en mijn oorje dat zij niet zullen en mijn ruw en inkomen.

We hebben hier nu dan een Hebreeën dat uitleiden van dat poort van den psalm. Israël wordt als je geeft als een bijspel. En ik wil een beetje tijd nemen dit te betekken. Zij twijfelde over wat God te aan versproken had. En wil zij twijfelde, kunnen zij niet in dat versproken land en inkomen. Dit reed van die uit dat Egypte land uitgekomen waren. Om eng van dit poort dat ik rood van den 95ste psalm geef, is dat klein het woord ruw. Dit woord is wens naar Duits mol en dit en dat nächste kapitel erwähnt. Dat meint even niet krijgt dat namelijk het jedes mol wanneer dat gebruikt wordt. Daar is de ruw van de radung en wie worden dat zijn. Dat is wat de Heer Jezus meent als hij zegt, en Matthäus 11, 28 vers, komt nu mee alle die je zwaar arbeiden en beloden zijn, ik wil je het ruw geven. Dat heet, hij neemt de zinde last weg, wanneer we nu aan komen, wil hij dat op den Golgotha kruis op zich nemen en dat ons vergeven. Dat heet, wanneer we nu aan komen, zoals hij zegt. Dat zegt dat we haar de raden der zijn bloot, zogar de zinde vergevenis. Also daar is nus dat du toleien kanst, dat God die vergeven zal, wils hij dat al je donen haft, als Jezus op een triets voor de zin sterf. Alles wat u donen brugst is aan onnemen, en aan, en wat hij voor die je donen haft, leven. Nu, dit volk Israël, wiste en hoorde de roef van de radung. De werden niet meer schloven en dat Egypte land. De kämen ruut derch bloot, dat bloot op de derde past. De kämen ruut derch macht, dat leid aan derch in rode zee. Dat deed aan raden, en zo wisten zij wat de radung ruw weer. Oba, de Heer Jezus, door in Matthäus dat elfde kapitel, red dan weer en zeid, neemt mijn joch op junt en leert van mij, dan ik zie zanftmoedig en van harte demietig, dan word je ruw vingen voor jene zeilen. Nu dat is een andere soort ruw. Dat is niet de ruw van de radung. Eindelijk word ik dat de ruw nanne van Jehoorzaam. De ruw van de vrede en dat christelijke leven. Als ze uit dat Egypte land komen en even den rode zee je gonne weer, zongen ze dat leid van Mozes en dem Heer God, oder Yahweh. Yahweh is een krijgsman. Hij deed ons raden, hij is machtig. Maar nu, na een 12-daagse reis, hadden zij kunt en dat versproken het land en inkomen. Maar weet wat passiert, jo? Zij kwamen bij de grens van dat land en dan schickten zij spionen door en in. Dat weer gar niet nodig geweest. God had te aan je gezegd, dat hij voor aan verzorgen wordt, zij zullen aan je leven en vertrouwen. Maar hij geeft aan, als hij spionen verlangde, zij willen meer bewijs hebben. En zo erloopt hij aan spionen en in te checken, maar de meeste van die zagen niet dat zijn het land, alles wat zij zagen, waren de riezen door hem land. Jegendien dachten zij, zij waren zo als heersrijken, maar ze zagen God niet. Die kwamen terug in Jeva een valse bericht, buiten Caleb en Jozua. Die zeiden dat ze kunnen goed dat land innemen. Dat heet Caleb en Jozua deden. Caleb zei dat ze even de riezen gewinnen kunnen. Jo, ze schickten spionen naar dat land en verkwoosden 40 dagen bij de spionen terugkwamen. En dan nemen ze niet Caleb en Jozua er bericht aan, leven nemen zij de andere 10 er berecht aan. Als ze gingen zij terug in de wildnis in, en voor ieder dag dat de spionen in dat land weer geweest, moesten ze 1 jaar in de wildnis toebrengen. 40 dagen, 40 jaar. Ze hadden genoeg geloven uit Egypte uit te komen, maar hadden niet genoeg geloven in dat land in te gaan, en de ruw van vrede te hebben. Wat hadden zij doen zult? God zei dat de Jeva dat uitreed van ere tjingen, dat die worden door in dat land als roop zijn.
na jou God zei dat zij, de elderen, ere knokkes worden door in de wildnis verstreid liggen. Dat is waar zij worden begroofd zijn. Of bij ere tjingen, die zij zeiden, worden roop zijn, worden met de tijd in dat land en hen gaan. En zo waar wij zijn, dat loten de Jezus dat valt in dat land en hen brengen. En hoe deed hij dat? Nou, hij schikt de arche verab. De Heer Jezus weer ver aan even den Jordan rieven je gonen. Dat valt voor nu nog eenmaal waarde even naar water steed gonen. En de Jordan rieven deed even aan, dat water weer hoog. En zo brachten de priester de arche rauf, bij een water. En dat valt luid van een eng af. De water is weer afgesneden, kraakt door. En gans trek bij adem. Meer zo dat als niet de normen van de stad, lever de normen van den eerste man, die zin je deed. De Jordan weer met eenmaal dreig. Dan nemen ze 12 steinen van uit de rivierbodem, waar de priester gestonen hadden, en brachten die naar de andere zied, waar ze hangingen, en dat versprak het land. En dan nemen ze 12 andere steinen van uit dat land, en leden die door, en de Jordan rivierbodem aan. De 12 steinen die ze door en den riefen en dan leden, als dat woord het reg even den tjeim, even de steinen, reden van Jezus zijn dood. En de steinen die uit hem Jordan riefen badem genomen werden, en aan een andere zied hangelegd worden, reden van Jezus zijn opstonden van dood. En vriend, du en ik worden niemals en de ruwen en komen en ons leven, en de goede vrucht van dat Kanaan land ervoren, wat wie door en hen komen der Jezus in dood en opstonen van dood. Dit is wat Paulus van reed in den Rijmenbrief als hij daarvan reed, dat wie met Christus begroofd zijn en met hem opgestonen zijn, toen niet het leven. Dat is de eentje weg wie we de ruw en Jezus Christus ervoren kennen. Voorken van mensen van hemel reden, dan reden ze van Kanaan. O mijn vriend, Kanaan is niet de hemel. We worden uitvinger dat door een eeuwige ruw is in hemel, en dat Jezus ons dat ook heeft. Over de vraag nu is of we deze ruw nu en ons schriftelijk het leven hebben, de dag voor dag ruw. Bist u een vrouw uit Christ? Leefst u in gemeenschap met de Heer Jezus en zijn woord? De enige weg hoe dat passeren kan, is doordat dat we ons vernieuwen en de Heer Jezus gaan. Een tijd nemen en zijn woord. Die met eenmaal de Heer zijn vrede en er leven ervoren. En ik traf dan ook anderen, die zeiden dat ze niet weten wat dat meent, zich te vrijen aan de Heer Jezus. Dat is eindelijk niet een geheimnis, vriend. Ik weet dat manchmal reden we van zo wat, als dat het een geheimnis is. Dat zien ze dat door Christen zijn, verdienen dat christelijk het leven een last is. Dat brukt niet zo zijn, vriend. Mensen zeiden dan te mij dat ze niet uit God zijn woord schreeuwen, wanneer ze dat lezen. Na wat dacht u, was u daar vingen? O vriend, geef die eerst hand tot de Heer, en dan kwam nu God zijn woord met een open hart, om te leren wat de Heer te zeggen heeft. Neem dat aan voor wat het in werkelijkheid is, God zijn woord tot die. En dan, met de tijd, was u vingen. Vielleicht nicht voorts, aber mit der Zeit wirst du finden, dass Gott sein Wort deine geistliche Nahrung ist. Er sagt hier von dort, wenn du seine Stimme hörst, dann du dein Hort nicht hort machen. Hör ich nun noch an, für dem, dass er zu laut wird sein. Komm und kann er an und nenn, der ich glaube, und du die Freude erfahre. Nun der dritte Kapitel, der 9. Vers. Als jene vaders mij verzachte en op een proef stelde, en 40 jaar mijn woorden zagen. Eenelei is wichtig, en in 8 vers zegt het, dat zij in haar harte erre deden, dat we niet in haar zijn, dat we een zaag van hart. Zij stelde zich tegen de Heer, en dat we met haar willen. Eenelei dat we ook zullen behouden, is dat Israël zeer bijzondere verrechter had. Wanneer moet denken deest aan de wonder die ze ieder dag zagen, door wie de walch bij dag een walch pfeiler,
en bij nacht weer dort een vierwald die aan beschutzen deed van ere vriend. Deze zijn de enige nation die jemals heeft zo wat gehoord, woord hem Herr zijn doorzennen te zijn weer. En dan voor 40 jaar hadden ze ieder dag den manna, den ze toop zamelen kunnen, en dat weer ere noring. En dat zegt ook dat ere kleder en show niemals oud worden. Die hadden veel verrechten. Tien de vers. Daarom wie ik even dat je schlecht oeilig en zeed, emma gonne ze en ere horte am erweg en ha mine woeke nicht gechant. Enem is dat niet ganz duidelijk wo irgendwer zo'ne wondertekens ervoren kan een dag van dem herweg ere. Ober, ze wie vol veel wat beter? O, ik weet, wie ha nicht dem her zien doorzennen bij ons, zodat wie dat zijn kennen, maar wie heeft zoveel zegens in ons leven? Ik word terugkomen op dit het nächste Mal, maar dan gaat de zegen mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Hallo, lieve Toharja. Om microfoon begrijpt je in Helen Boyen van Radio de Breek op 105.9 FM. Dit zijn de Nieuwrechten voor de week van den 8 juni. Nu is het om aanvang de Nieuwrecht van Anna Boyen van het Foodfest wat we zin hebben gehouden.
2: Dit is een avond hoort we ons Foodfest fundraiser hier bij MCS. En we zijn hier in de Elmer Sales Barn. En we, want je niet weet wat de Foodfest fundraiser is, dat is eenmaal dit jaar in juni, want we top komen dan, mensen top krijgen en hebben alle zaken te verkijken. En mensen kunnen ze komen, alle zaken eetwezen kijken en laten schijn gaan. En dit jaar hadden we ook nog wat voor de kinderen. Die konden daar spelen. Of die konden daar in, wat wordt in Abdietsch vielleicht zijn, een bouncy castle. Vielleicht weet je wat dat is. Dat is een grote, opgepustet ding. En dit jaar hadden we daar een grote schildkret. Dat ging die kinderen geloof ik zeer schijn. Door ze show uitraken en door ben raamhopsen. Dat heeft de kinderen geloof ik zeer schijn gegaan. En de älteren, die haben veel kunt eten kijken. En spazieren onder een boom, rum zetten, dat je je immer schijn nicht, rum drieven. En je wundert vielleicht, wie weet nog nicht, hoeveel geld is top gekommen. Opa, ans glaube ich, die wordt de wieren, haft dat zeer schijn gegaan, dat weer zeer windig. Opa, de wind, wie kan je door eens, schaffen? En vele arbeiders worden ik zijn zeer, zeer dankbaar voor al die freewillige arbeiders van de kerken in de stad, waar ze zijn toegekomen, om dat alle rijk merken. Ik geloof, een ding wat er nog een beetje nee is, via Mennonite Poutine. En wanneer je niet weet wat dat is, dan wil je maar een volgend jaar terugkomen dat smaken. Ik geloof, die wat dat je smaakt aan, die heeft het zeer schön geschmaakt. Ik wens het me in komt je val besteld. French fries, je broodne eetschokken met schmoonvat. Opa, dat heeft zeer schön geschmaakt. En die appelkuchen, dat is immer een grote ding. Dat smaakt, ik geloof, ik allem zeer schön. En die bright construction, die ganze familie, die hebben immer een zeer schöne recept om die appelkuchen te merken. En wanneer je dunne gaan je smaakt, dan word je bloos vader.

De vandaagse geschiedenis de truie duinen. Tweemaal een jonge haar. Hij had een grote wirtschaft. Te zijn wirtschaft heet een grote huis. Veel duinerschaft, zeer veel schoop, een grote wingorde en zeer veel velden met getreed. Eines doors sammelde de ganze duinerschaft op hem af en zei den dat hij voor een lange tijd verreizen wordt. De duinerschaft mag zich gedanken. Na jo, de jonge haar wie nog niet bevriet, vielleicht voor er zich een bruid zette. De andere dachte, vielleicht mag hij je schaften. Hij had doch ook den baasten wien, de baasten wal, de tjant het ganze land. De andere zeide, dat hij im Uitland voort. Oba tjena wost je nou. Zo kwam het frühjahr. En de jonge haar verreist. Iedere kreeg zijn arbeid. Aber einer war ganz traurig von der Dänerschaft. Das war der Franz. Er musste nur ganz genau nachdenken an sein frisches Leben, wo er bei einem sehr schlechten Haar gedient hat. Er hatte da so schlecht, von tidig zu morgens, mit Lot ab und an musste er arbeiten und dann noch immer ausgepatscht worden. Und eines Tages kam sein junger Haar mit dessen öle Haar. Und als er Franz sah, freu ich ihn. Ob hij dem kon typen? Jo, waarom ook niet? Hij kauft Frans naar zich. Frans had angst. Hij wist niet wat op hem wachtte in diesem huis. Ober de jonge haar gaf hem de hand, zat hem ver op een peet en zette Frans. Heb niet angst. Du wirst het bij mij ganz goed hebben. Nu moest deze jonge haar wegreizen. En Frans werd ganz traurig. Hij had hem zo goed gehad. Aber hij dacht, de tijd wordt schwind vergonnen, wenn ook zeer schein arbeiden wordt. Hij trempelde de meewe op een hemd en fang aan te arbeiden. Hij veegde de hof zo rein, dat de tjetje uit een venster tjetje lacht. Tjetje moet de Frans arbeid zo, als wanneer de haar thuis is. Zo ging ook de zomer voorbij. De schoop weer geschoren, aber lang niet zo goed als wanneer de haar thuis weer. De ernte weer opgeriemd. En langzaam vangen ze aan de twin te maken. Oba Frans ziet ieden op een oon truut en tijd. Op zijn haar treedt. Oba nee, hij zag hem niet. Oba hij blijft eraan. Wanneer de haar versproken had dat hij tijmt, dan tijmt ook treedt.

Zo worden de bladen schon ganz geel op een boom. En de haar wie immer nog niet gekomen. De mensen reden verschiedenes. Wie zei dat op een weg al mij 10 reizende zijn. De andere zeiden dat de rijbers hem overvallen hebben en Duitsers vlogen. Maar Frans leeft daaraan niet. Eines ovens kwam de verwalter en gaf bekend dat Maria zal de ganze dienerschaft dem grote zool komen. Hij jaft een vast uit. Frans wie hem stel al ganz tevreed, bestemd hem te hartreed, des ween wordt een vast gefeed. Dezen dag haft er zo schwoje obet en zo rein gemaakt den ganze hof, de hoorn verzorgd. Hij wist de haar moet komen. Op een hond ging hij met de dienerschaft in deze grote zool. Als hij neen kwam, wat zagen door. De desch wie ganz faal met eten. Wie schlag de beste schoep in hem honig gekocht. Aber dat durfde hij toch niet maken, dat had de haar niet gezegd. En de beste oude wien stond op een desch. Die durfde ze ook niet nemen.

Frans zat zich gewoon stil om een des dersjes bij de eenvige dina zaten. Met eenmaal stond de verwalte op, klopt met de hand op een dash en vang aan te rieden. Het wil je allen bekend geven dat onze haar dood is. Van vandaag dag zie het je haar. Nu kan je eten drinken wieveel je willen, maar ik heb een wens dat je voor mij krijgt zo duinen alsof voor de oude haar je donen hebben. Frans rand ruut uit de zool en moest zeer hielen, kalme zinnen, struibad liet zich aan en hield zo lang, met aan zijne tronen mee komen. Met eenmaal speerde dat iemand wat zich bij hem reed. Dat waren de hoorn. Die leidde hem van gezicht de tronen en liet zich bij hem aan. Met eenmaal worden de hoorn ganz onruig. Die vangen aan te knoren, hielden den kop hoog en stelden de oren ganz spets. Frans zat zich aan en bad. Wat weder? Aber hij hielt nischt. Hij hielt bloos dat het zo luid im Hof wie. En uit dem Zool kwam zo in die Lach. En de mensen waren alle bedronken. Aber de hoorn worden nog arruja. Die vangen aan te balen, sprongen op en randen hem duwen. Frans wil ze nog ophuilen, aber hij had zijn kracht. Hij rand hen ja her. En wat zagen? Voor hem steht een grote gestalt. Zijn jonge haar is terecht gekomen.

frowns, što on do in vos nich vodzaje. Oba de jonge haar zag dat blauze gezicht en de trone in de ogen. En han vroeg haar, wie tjemt het frowns dat u alleen mee bij reizen deis en waarom is het zo luid om haf en waarom brennt het licht in hem grote zool? Wie zijn de andere deina? Frans kon meest niet reden, maar hij zegt, die vieren doen vast in grote zool, die zeiden dat u dood bent. De stem van haar, die klonk ganz treurig, maar ganz ernst. Dan vroeg hij Frans, wie tjemt het jong, dat u alleen niet op een vast bent? Dan vong Frans aan te reden. Hast u niet voor mij een grote prijs getold? Bist du nicht mein Haar und hast du nicht mich zu deinem Deiner gemacht? Und hast du nicht versprochen, dass du weiter treibst? Wie kann es einem anderen trü deiner? Et je hätte die. Mit einmal spürt er, dass irgendwo sich auf seinen Kopf berät. Er dachte, es wäre der Hohn. Aber nee, das wäre der Hähn von seinem Haar. Von da an bist du meine zehn Deiner. Vandaar beste voor Emma, mijn zin. Kom, we gaan naar Nena.

Er zit oft in de wereld, als van het bloos schlechte mensen jeft. En de mensen, die hebben vergeten dat Jezus heeft versproken dat er waarde zemt. Hij heeft ook vele tijd in ons genaloten te zien waarde komen. En vele zijn ook in ervaring gegonnen. Jezus zegt, eet goed en maak je een plaats rijd. Dat wanneer het eruit komt, je het met te nemen. Damit je zijn door we eet zien. Dat staat in Johannes kapitel 14, vers 3. En dan zegt hij, ziet jede tijd uit, dan zijn er weet, wanneer de mensen zien wat komen, hij zegt dan, wanneer wie op dem niet wachten. Dat staat in Matthäus 24, vers 44. En we kunnen ook Jezus danken, dat hij heeft versproken, dat hij badet zegt, en dat hij ons alle uit maakt. En jeder Christ moet zo leven, als wanneer Jezus vandoor komen wordt. Amen.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

Ze weet met het vanoorse program Vertel Me. In deze program geef je levensgeschichten van mensen waar God en deze leven viert. Deze programma tje je ook alle nuhartje. Die vind je in de Radio Segenswelle app. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. En van ons program hier je een deel uit de levensgeschicht van Jacob Leuven. Dit interview had ik met hem im jaar 2009 gemaakt. Nu voorafschrijd ik me van jund, mijn naam is Victor Zawotstje, afwaarder hieraan.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Wil wie tom eingekommen sind, verabscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht en nog aan Campo 22 Blomen uurt, sind auch somaris klok 9 met Sindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Bax 248 kwakt in Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wanneer je ons onderopen mochten, is 625 58 10 tagendicht.

Wie wel het onze vandaagse boodschap waar een woord uit de Jacobusbrief lezen en zijn woord wie door het leren kennen. Voor een week studeert wie dat derde kapitel, de verse 1-12. De afschnitt handelt zich daarvan wat voor een grote verantwoording onze tong heeft. Jacobus warnt dat zich niet te veel mensen daarna drängen zullen, leraars oder predigers in de gemeente te zijn, weil zijn leerdienst een besonders grote verantwoording draagt. Dann beschrift er wieder, wo der Mensch dort wunderbare Geschenk der Gove zu reden, doch so viel sei er missbrücken dort. An der Tunge, wenn er von der Hall angesteckt ist, kann er ein gerötet Vier anstecken und gerötet Schuhe anrichten. In unserem vernünftigen Aufschnitt, Jakobus Kapitel 3, der Vers 13-18, redet Jakobus von weltlicher Weisheit und von so einer Weisheit, die von oben kommt. Wir wollen nun ein Leithorchen und dann in Jakobus Kapitel 3 von Vers 13-18 lesen.

friedlich je lind, die laat zich zaaien, die is vol erbarmen en goede woordje, die is niet partijisch en hechelt niet. Gerechtigheid is een adem van de zoot, die im Frieden van de gezet wordt, die door vrede houden.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 673. Wenn je dat van deutsche Programm bestellen mochte, vraagt nu dat Programmnummer 673.